5 uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart. Ik rijd door Trollen. Een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet. Doet zondagsblad in de ochtend gloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet als

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, Imoweb!
10: En hele goeiemorgen. Je zal je best moeten doen om met witte benen en een wit gezicht de zomer door te komen. Want de zon mijden wordt vandaag ook wel heel erg moeilijk. Die zal heel de dag van de partij zijn en hard, hard schijnen. Welkom.
11: Your golden years. Nostalgie plus.
10: Het is 7:00. Nieuws krijg je van Frankie Kallion. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Fruit en groente zullen duurder en kleiner worden door de droogte. Dat voorspellen landbouwexperts. In de Ceres is het uitzonderlijk warm, waardoor planten in een soort rust gaan en minder groente en fruit leveren. Daardoor is er minder export voor zowel onze winkels als het buitenland. Dat zul je bijvoorbeeld zien bij komkommers en tomaten. Ook broccoli, bloemkool, prei en courgette zal je minder en kleiner kunnen kopen in de winkel. Boeren spreken van een rampjaar vergelijkbaar met 1976. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd. Eergisteren wilde Trump nog een aanval uitvoeren op Iran, maar dat heeft hij afgeblazen op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump nieuwe vredesgesprekken aankondigt, die uiteindelijk ook niet doorgaan. In de Amerikaanse staat Washington is al zeker 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Zeker 600 gebouwen zijn in de vlammen opgegaan. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en er zijn voorlopig nog geen slachtoffers. Maar het vuur is op veel plaatsen niet onder controle. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. En voetbal dan. Mika Gots lijkt op weg naar de Franse topclub en Champions League winnaar Paris Saint-Germain. Onze landgenoot kan een contract tekenen tot 2031. Hij heeft al een persoonlijk akkoord met PSG, maar zijn Nederlandse club Ajax weigert een bod van €45 miljoen. Het hoopt op veel meer. Gots werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar hij mocht niet mee naar het WK voetbal. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon. In de late namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Maxima tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon. In de namiddag wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Tot 31 graden dan. Woensdag meer wolken en enkele buien. Minder warm dan bij 28 graden.
10: Eens kijken naar de weg, dat valt reuze goed mee. 1 file van 6 kilometer lang, die vind je op D40 Luik-Brussel. Je verliest daardoor 23 minuten van Bertem tot Kruinem.
13: De zomer van je leven.
14: Johan Henneman.

Vakantiekriebels die zijn nu zeker op hun plaats. Want dat doet mij echt aan reizen denken. Aan 14 dagen niks doen. Misschien wel gewoon aan een zwembad liggen voor jou. Misschien wel een mooi stadje gaan bezoeken. Lekker eten. En lekker de zomer vieren met vrienden natuurlijk. De zomer van je leven. Die beleef je hier bij Nostalgie Plus met John Fred en his Playboy band nu. En

0: De radio zit vol met zonnestralen, liever. Dankzij de Piglets bijvoorbeeld en Johnny Reggae. Hele goeiemorgen, het is 7:11. We gaan eens kijken naar het weerbericht. Wel, het is al overal aangekomen, zeker. Hè? En het wordt zo, hoor, zeer warm en eerst wel zonnig. Maar in de loop van de dag komen er wel wolken vanaf het zuiden. Na de middag zorgt dat voor mogelijk onweersbuien in het oosten en het zuiden van het land. 32 tot 36 graden. En mogelijk zelfs ergens een 37 graden piek. Alleen aan zee is het een stuk frisser met temperaturen van 24 à 25 graden. Zal wij zorgen voor een volksverhuizing, denk ik. Toch voor wie daarvoor de kans heeft en niet naar het werk hoeft te gaan. Maar die heeft dan misschien wel het geluk van in een airco-omgeving te zitten. Vannacht wordt het een zwoele nacht, temperaturen van 18 tot 23 graden. Lokaal regen en onweersbuien zijn mogelijk. En dan morgen weer een warme dag, maar iets minder warm. Temperaturen van 25 tot 31 graden. Wisselend bewolkt weer met in de loop van de dag regen of onweersbuien. Alleen aan de kust zal dat iets minder het geval zijn, die regen en die onweersbuien. Kijken we ook eens naar overmorgen, dan krijgen we daar een wisselende bewolkt met kans op enkele lokale buien die dag. Het wordt minder warm, temperaturen van 23 tot 28 graden. Het wordt weer puffen.
1: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: 13 voor half 8. En de wachtkamer van de dierenarts, daar zit al iemand. Ze staan wel liever in de studio om muziek op te nemen. Of spelen op een festival. Of in een concertzaal. Maar nu zitten ze met hun lievelingshuisdier in die wachtkamer. Mr. Mister en Broken Wings. Zoete kauwen, die zullen het wel smaken. Want ik heb een hele toffe classic die met heel erg veel zoet te maken heeft. Straks hier in de zomer van je leven. Na Boston en More Than a Feeling.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en

Canada kon dansen als de beste. Dat zal niemand ontkennen. In de jaren 70 was hij gewoon de ster op de dansvloer. En dansen deed hij eigenlijk met, bij wijze van spreken, twee vingers in de neus. En de hustle was zeker wel iets voor hem. En wij gaan gewoon naar de muziek luisteren. Maar je mag het proberen natuurlijk. Hè. De hustle dansen met Van McCoy na The Searchers.

0: Klinkt zo prettig als opstaan met Nostalgie Plus. Met die heerlijke classics uit jouw golden years. Al fluitend doe je dat, hè, dankzij Van McCoy bijvoorbeeld. En de Hustle. En straks dankzij George Baker Selection. Una Paloma Blanca. Want die heb ik ook voor jou klaarstaan. Na een Belgische mens. Die deelnam aan het Songfestival in 1990 voor ons land. Philippe Lafontaine. Maar die had het jaar daarvoor, in 1989, ook een dikke hit met Cœur de Loup. Maar dat is voor zo eerste hoofdpunten van het nieuws met Fraukje. Het is bijna 7:30.
1: Goedemorgen. Zo'n 500 jongeren starten volgende maand aan het vrijwillig militair dienstjaar. Dat meldt Defensie. Het gaat om 375 jongeren bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief. De interesse was groot. Meer dan 3200 jongeren hadden zich ingeschreven. De Marokkaanse regering

0: heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. De binnenlandminister beschuldigt mensensmokkelaars van misleiding. Ze hebben desinformatie verspreid over dat de Spaanse grens open was. En daardoor maakten zo'n 60.000 migranten de oversteek. Volgens de Spaanse autoriteiten stierven daarbij zeker 72 mensen. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. 31 anderen raakten ook gewond, dat zegt de militaire gouverneur van de regio. Volgens hem werden 2 gebouwen gebombardeerd. Ook in andere Oekraïnse steden vielen doden. Het Oekraïnse leger heeft op zijn beurt minstens 9 mensen gedood in Rusland. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon. In de late namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Maxima tot 36 graden. Morgen opnieuw volop zon. In de namiddag wisselen bewolkt met regen en onweersbuien tot 31 graden dan.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
2: Er staat momenteel 10 kilometer file op D40 Luik-Brussel. Verlies je 20 minuten van Berthem tot Kraaienem. Dat heeft daar met werken te maken ter hoogte van Kraaienem. Ze zijn daar aan het werken aan het viaduct. En op de buitenring rond Brussel 6 minuten trager van Anderlecht Noord tot Anderlecht Zuid.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: duivenliefhebber en veel meer dan de duivenliefhebbers kent dit nummer uit zijn hoofd. Una Paloma Blanca van George Baker Selection. Het is een plezier altijd om het terug te horen. 7:08. Charles Aznavour, die heeft een prachtig nummer gemaakt. Die heeft niks anders dan prachtige nummers gemaakt. Zoals She, hoor je zo, na The Kings en Waterloo Sunset.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, het kan anders.

Altijd mooi, altijd prijs. Die heerlijke zonsopgangen en zonsondergangen. Elke dag opnieuw zorgt dat voor een prachtige schakering. Prachtig spektakel aan de hemel. En het is zo romantisch en om van te genieten, is het niet? She, Charles Aznavour.

dat dan voor je vrouw, voor je lief, voor je vriend, voor je vriendin. Het kan allemaal en dan ben je in de wolken. En zij of hij is dan ook in de volgende natuurlijk. She met Sarla Aznavour hier bij Nostalgie Plus. Billy Ocean die staat hier aan de deur. En ik ook al is hier Simon, maar first thing first. En dat zijn op dit moment van de dag de krantentitels. Het is 7:15. Hele goede morgen. Het nieuwsblad titelt groente en fruit kleiner en duurder door droogte. Dierenasielen overvol door gedumpte huisdieren. En met een krachttoer het verlof in. Dat gaat dan over Remco Evenepoel. Voor de vierde keer wint die klassieke San Sebastian. En wat Van Aert staat er ook bij. Met een kleinere foto op de voorpagina van het nieuwsblad. Gelanceerd voor de Vuelta. En dat na winst in Denemarken. Het laatste nieuws, de titels op de voorpagina 2. Op 3 aangevraagde traitcontroles afgekeurd. Gewestwegen vaak veilig genoeg bevonden. Kinderoppas van Immens blijkt veroordeelde zedendelinquent. En Evenepoel ook op de foto op de voorpagina van het laatste nieuws. Evenepoel wint voor vierde keer Classico San Sebastian. De standaard dan Belgische economie groeide voorbije jaar het traagst van de hele eurozone. En dure mode, goedkope arbeid, Italië pakt uitbuiting voor luxe merken aan. De morgen dan, Jan Bon wil Belgisch spaargeld wakker schudden. Leven in Iran werd onbetaalbaar door oorlog. Eieren, rijst en kip kosten 5 keer meer dan vorig jaar. En is het einde van Telegram-app op inzicht liever? Vraagt morgen zich af op de voorpagina. Kremlin probeert resterende kritische stemmen mondo te maken. Gazet van Antwerpen dan, 3 vergunningen geweigerd in 1 maand. Gaat over de uitbreiding van McDonald's in de provincie. En die nieuwe vestigingen die er zouden moeten komen, die botsen op heel veel protest. Recreatiedomeinen hebben niet te klagen door de hitte en stevige afloop topzomer. En dan Wout van Aert en Remco Evenepoel op de voorpagina van de Gazette. Wout van Aert wint Ronde van Denemarken en Remco Evenepoel boekt 4e zege in Classico San Sebastian. Belang van Limburg. Verzekering opzeggen moet kunnen in 3 klikken. En verdienen Genk en de STVV nog miljoenen aan Gods en Suzuki. Dat is voetbal natuurlijk op de voorpagina van het Belang van Limburg. Dat zijn ze, de krantentitels op deze maand.

wakker worden met Nostalgie Plus en een WhatsAppje sturen naar mij. Dat kan je een leuke plaat opleveren. Zo'n plaat die je bij elke gelegenheid wil gebruiken vandaag. Bij de zon, bij de verjaardag die je te vieren hebt. Bij iets anders gewoon omdat je die graag hoort. Jawel, je kan die favoriete hit uit jouw Golden Years aanvragen via 0477-900-800. 0477-900-800. En dan komt het hier bij mij terecht. Tom Jones, die is er ook bij op deze maandagochtend met Delilah. Hey, goedemorgen.

0: Weet je wat altijd leuk is aan zee? Dat is de strandbar van de zeilclubs en de surfclubs. Ja, daar zijn allemaal mensen met watersport bezig. Lekker zitten in de bar en dan genieten van het zicht op zee. Het zicht op het strand en op zee natuurlijk. De surfers en die zeilbootjes. Leuk om naar te kijken en dan heb je daar alleen goede muziek bij nodig. Zoals de Beach Boys met Good Vibrations. Niet altijd aanwezig, maar je kan eraan denken. Ik ga die straks ook draaien in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus op deze maandagochtend.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
2: Macri in Ronsen.
1: Nu verleng de solde.
2: In Ronsen of op macri.be.
0: Het KMI heeft de gele vlag gehesen, code geel dus. Code geel in Oost- en West-Vlaanderen, code oranje in de rest van het land. En dat is heel erg warm. Best is geen code, dan is het gewoon zomer. En code rood, dat mag je gewoon niet aan denken. Het is 8:00 en er is nieuws met Frankie Caillon.
4: Goedemorgen. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie in de Standaard. Onze economie groeide 0,5%, dat is de helft van het Europese gemiddelde. En daarmee bengelt ons land helemaal onderaan. Volgens experten komt dat door de hoge inflatie en een zwakke industrie. Want die kreeg het afgelopen jaar zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Zo'n 500 jongeren starten volgende maand aan het vrijwillig militair dienstjaar. Dat meldt Defensie. Het gaat om 375 jongeren bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief. De interesse was groot. Meer dan 3200 jongeren hadden zich ingeschreven. Defensieminister Franke is tevreden. Volgens hem toont het dat veel jongeren bereid zijn zich in te zetten voor ons land. Fruit en groenten zullen duurder en kleiner worden door de aanhoudende droogte. Dat voorspellen landbouwexperts. In de sterren is het uitzonderlijk warm, waardoor planten in een soort rust gaan en minder groente en fruit leveren. Daardoor is er minder export voor zowel onze winkels als het buitenland. En dat zul je bijvoorbeeld zien bij komkommers en tomaten. Ook broccoli, bloemkool, prei en courgette zal je minder en kleiner kunnen kopen in de winkel. En de Verenigde Staten en Iran onderhandelen vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd. Eergisteren wilde Trump nog een aanval uitvoeren op Iran, maar dat heeft hij afgeblazen op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump nieuwe vredesgesprekken aankondigt die uiteindelijk ook niet doorgaan. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon. In de late namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Maxima tot 36 graden. Morgen opnieuw volop zon. In de namiddag wisselen bewolkt met regen en onweersbuien tot 31 graden. Woensdag meer wolken en enkele buien. En minder warm dan bij 28 graden. En ook de dagen daarna zon en wolken rond 24 graden.
0: Dankjewel, vrouwtje. Tot straks. Er staat 17 kilometer file op dit moment op D40 Luik-Brussel. Zitten we met werken ter hoogte van het viaduct van Kraaienem. Daardoor verlies je 11 minuten vanaf Bertem op de buitenring rond Brussel. Plus 11 minuten van Dilbeek tot Anderlecht-Zuid op de E19 Antwerpen-Mechelen. 10 minuten trager van Rums tot Mechelen-Noord. En tel 5 minuten erbij op de A12 Boom Antwerpen. Van Aartselaar tot het kruispunt Kleidalaan. Komt tegen Steenweg.
1: Zomer van je leven.
5: Johan Henneman.

Dat glimmende kroon, die ronkende motoren, de reuk van leder en de muziek natuurlijk, ja, want die hoort er ook bij. Free met All Right Now in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Goedemorgen, het is 7 over 8.

Heb je dat ook? Soms hoor je een nummer en dan denk je terug aan televisieprogramma's. Ja, ik had het gewoon net. Ik moest denken aan die Nederlandse televisieprogramma's. Aan Op Volle Toeren met Gilles Montagne, weet je nog wel. En in de jaren 80 hadden we er eentje bij Veronica. Die had het toen net een plekje veroverd in het uitzendschema. Nederland, Muziekland. En Anita Meijer kwam daar vaak langs. Onder andere met deze Why Tell Me Why.

0: Met een kroon op je hoofd ben je de koning te rijk ook aan de ontbijttafel. Nee, dan doe je dat niet in de keuken van het paleis.
1: Wel, in de ontbijtruimte aan een rijkelijk gedekte tafel met zilveren dienstbladen, met bijvoorbeeld ook kopjes voor de koffie met een gouden randje. Maar of je alle dagen croissant eet, dat weet ik niet zo zeker.

0: Ziezo, de strandbar is open. Genieten van koffie, genieten van thee. Pintjes misschien nog een beetje vroeg. Ja, tenzij nu al aperitief is, uur is voor jou. Hangt er een beetje vanaf wanneer je bent opgestaan. Het is 8:45. En Guus Meeuwis en Van Gant met Het is de Nacht staat ook op het programma hier in de zomer van je leven.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

goed nieuws voor de mensen die fietsen van linker naar rechteroever in Antwerpen en in omgekeerde richting. Ja, die fietsterstunnel die was gisteren even afgesloten in de voormiddag. Tot heel laat in de avond, heb ik gehoord, had te maken met een barst in een toevoersleiding van het water. En daardoor stroomde er gigantisch veel water de tunnel in, maar alles is niet opgekuist. En je kan er weer door. En gigantisch veel water, dan is het ook gigantisch veel water. Want om dat allemaal te kunnen doen, moesten die leiding afsluiten. En moest er 38.000 liter water gewoon wegstromen.

0: Zonder zwemplank, zonder bandjes. Ik kan het gewoon. Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Het is 8:30. Ik heb Johnny Logan voor je klaarstaan. Je weet wel, Mr. Eurosong, de man die eigenlijk een groot stuk van zijn carrière, zo niet bijna heel zijn carrière, te danken heeft aan het Eurovisie Songfestival. Hold Me Now komt eraan. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Frankje.
1: Goedemorgen. De brand in de buurt van Carcassonne in het zuiden van Frankrijk is onder controle. Het vuur brak gisteren uit nadat een auto op de snelweg in brand vloog. En die sloeg over op de natuur in de buurt. Zo'n 100 hectare is verwoest. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon erger voorkomen. In de Oekraïnse stad Zaporizhzhia

0: Zaporizhia zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. 31 anderen raakten ook gewond, dat zegt de militaire gouverneur van de regio. Volgens hem werden 2 gebouwen gebombardeerd. Ook in andere Oekraïnse steden vielen doden. Het Oekraïnse leger heeft op zijn beurt minstens 9 mensen gedood in Rusland. En ben je al gaan kijken naar de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day? Die heeft er een heel succesvol openingsweekend op zitten. Het leverde wereldwijd meer dan 800 miljoen euro op. Slechts 1 film deed het ooit beter. En dat was ook een superheldenfilm van Marvel. De Avengers Endgame-film haalde in 2019 net iets meer dan 1 miljard euro op. Puffen en zweten vandaag met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon. Daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Tot 31 graden dan.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Ja, toch 23 kilometer file op deze maandagochtend. Zo midden in de zomer, halfweg de zomer. Er zijn files tot 23 kilometer. Dus op de E313 Lumme-Antwerpen 22 minuten trager. Van Massenhoven tot Wommelgem 12 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel van Tilbeek tot Anderlecht-Zuid. Op de E19 Antwerpen-Mechelen 11 minuten trager. Van Kontich tot Mechelen-Noord. En dan nog 5 minuten erbij. Op de E19 Mechelen-Brussel van Vilvoorde de Luchthavenlaan tot Machelen. Er gebeurde een ongeval op de E34 Turnhout-Ranst. Van Oelegem tot Ranst staat daar een file. En 5 minuten verlies je ook aan de werken op het viaduct van KNRM op de E40 Luik. Brussel is dat vanaf
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.
5: Don't close your

0: voorbije weekend op vrijdagavond is er een muziekicoon in Vlaanderen geweest in Lokeren op de Lokerse feesten. Ja, een muziekicoon is nog zacht uitgedrukt. Zeker als je het hebt over Diana Ross. Ze heeft daar heel veel grote hits gezorgen. Allemaal was een beetje moeilijk, maar eentje zeker niet. En dat is My Old Piano, maar die ga ik straks wel draaien. Naar de Pebbles zometeen in Seven Horses in the Sky.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: hemel, geen wolkje te zien.
1: En ze konden ze goed zien, zelfs zonder verrekijkers. Seven Horses in the Sky, zoveel hebben ze er geteld, de Pebbles. Diana Ross, die stond op het podium van de Lokerse Feesten vorige vrijdag. Ze heeft heel veel hits gezongen, waaronder I Will Survive van Gloria Gaynor. Alsof ze er zelf niet genoeg had. Zoals deze, die draai ik zelf nu, My Old Piano.

0: Die piano had ze niet mee, letterlijk en figuurlijk vergeten, denk ik. Diana Ross and My Old Piano, ze speelden wel Upside Down. En grote Motown-hits, die waren er uiteraard ook bij in Lokeren.
1: De zomer van 1971.
0: En die zomer speelt deze week, of vandaag tenminste, een heel belangrijke rol. Want het is de zomer waar we tijdens de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus elke uur naar terugkeren. De zomer van 1971. En ABBA-fans die weten het wellicht uit het hoofd. Huwelijksdatum van Björn en Agneta. Dat was 6 juli 1971. Ze trouwen in Verum in Zweden. Er zijn enkele duizenden ABBA-fans van de partij. En die mochten allemaal getuigen zijn van dat, ja, toch muzikale huwelijk. ABBA was nog niet helemaal geboren. Dat duurde nog een paar jaar. Maar Agneta en Björn die werkten wel al samen ook met Frida en met Benny. Het huwelijk zou 8 jaar stand houden tot in 1978. En in 1980 werd de scheiding uitgesproken. Het was het eerste huwelijk voor Agneta, die later ook nog een paar keer hertrouwde. En dan de hit, of één van die grote hits uit 1971... is zonder twijfel een nummer van Bee Gees, nummer geschreven door Barry en Robin Gibb. How Can You Mend a Broken Heart? Ze hadden goed naar Andy Williams geluisterd. Ja, het was helemaal in de Andy Williams-stijl. En Andy Williams vond dat ook en nam het ook op. Ja, zo zie je maar natuurlijk. Hier zijn Bee Gees die hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit scoorden.

Water, alsjeblieft, water. In de vorm van de regen, maakt niet uit. Mag ook uit de kraan komen, maar liefst water gewoon uit de wolken. Het mag komen, want het is zo droog. En hier en daar zal er wel wat regen vallen. Vooral in het zuiden en het oosten van het land. En mogelijk hopelijk ietsje meer. Ja, dat zou goed zijn voor de bloemetjes en de bijtjes enzovoort. John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Het wordt een snikhete dag en daar komt een zwoele nacht achter, temperaturen rond een graad of 20. En dat is soms een beetje moeilijk om slapen, dat komt er echt aan en niks aan te doen.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
0: Voor Jeff Lynne was een klein bandje met 4 of 5 man net niet groot genoeg. Hij zocht het grootste met ILO. Living Thing komt eraan. Nu het nieuws van 9 uur krijg je van Frankie Caljon. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het wordt makkelijker om je verzekering op te zeggen. Elke verzekeraar moet vanaf volgend jaar een digitale opzegknop of functie aanbieden op zijn website of app. En die toont wanneer je verzekering afloopt en wat de opzegtermijn is. Een aangetekende brief is dan ook niet meer nodig. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem was de opzegging te complex en loop je daardoor honderden euro's mis. Vanaf volgend jaar kan je je contract al in een paar klikken opzeggen en ook overstappen naar een nieuwe verzekeraar wordt simpel. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie in de Standaard. Onze economie groeide 0,5%, dat is de helft van het Europese gemiddelde. Daarmee pengelt ons land helemaal onderaan. Volgens experten komt dat door de hoge inflatie en een zwakke industrie. Die kreeg het afgelopen jaar zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. De brand in de buurt van Carcassonne in het zuiden van Frankrijk is onder controle. Het vuur brak gisteren uit nadat een auto op de snelweg in brand vloog en die sloeg over op de natuur in de buurt. Zo'n 100 hectare is verwoest. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De Europese voetbalfederatie UEFA dreigt met juridische stappen tegen FIFA en zijn baas Infantino. UEFA stuurde daarover vrijdag een brief naar alle secretarissen. Aanleiding zijn de plannen van Infantino om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Afgelopen weekend maakte Infantino wel duidelijk dat die plannen er toch niet komen. De UEFA wil nu dat hij opstapt of dat de FIFA moet stemmen over zijn ontslag. Puffen en zweten vandaag met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien tot 31 graden. Woensdag wisselend bewolkt en minder warm bij 28 graden.
0: 20 kilometer file op dit moment op D313 Lumme Antwerpen. 52 minuten trager van Herentals West tot Wommelgem op D34 Turnhout Ranst. Een kwartier erbij van Oelegem tot Ranst. Een 13 minuten trager door een ongeval op de E17 Sint-Niklaas Gent. Van Lokeren tot Destelbergen. En je verliest 7 minuten op D19 Antwerpen Mechelen. Van Rums tot Mechelen Noord.
5: Zomer van je leven.
6: Johan Henneman.

goden. Dat zijn ze, al die artiesten bij Motown. Zijn niet alleen natuurlijk. Maar het is toch waar, hè? Wat een knappe nummers zijn er toch gemaakt door bijvoorbeeld Smokey Robinson en The Miracles. Cool in de gang, die gaan dansen zometeen. Maar eerst gaan we schrijven. Een liefdesgedicht, een liefdesbrief. Alleen, je moet de juiste woorden vinden. Is het niet? Scott Fitzgerald en Yvonne Killie.

0: Ik denk een barbecue. En daarna nog een feestje met Cool in the Gang natuurlijk. Allemaal van vanavond, als het wat cooler wordt. Let's go dancing. Dolly Parton staat klaar met Jolene. Blijf dus hangen hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Het is 9:45.
1: Shh, luister.
2: Hey, kom op.
1: De natuur ontwaakt.
2: Woe.
1: En daar,
2: kom op.
1: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
3: Maakrie in Ronsen.
4: Nu verleng de solde.
3: In Ronsen of op maakrie.be.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Een plaatje voor jezelf aanvragen, omdat je mooie herinneringen hebt aan iets bepaald. Of voor een verjaardag, of voor een jubileum, of voor nog andere dingen die ik nu niet meteen allemaal kan verzinnen. Dat kan allemaal via onze WhatsApp 0900... Wat zeg ik? 0477 900 800 0477 900 800. Dat is mijn nummer. En dat nummer, daar stuurde Sigrid uit Leiden een berichtje naartoe. Zangt aan de lijn. Sigrid, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Johan.
0: Sigrid, ik hoor dat jij een niet zo Vlaams accent hebt. Of heb ik dat verkeerd?
1: Jawel, ik ben Vlaams, maar wel 12 jaar in Duitsland gewoond. En daar hoor je misschien wel een beetje nog altijd aan mentaal. Ja.
0: Ja. Want het was in de zomer van 1971 dat je moest vertrekken uit Duitsland of zo.
1: Ja, inderdaad. Dus mijn vader was beroepsmilitair en de termijn liep af. En we zijn dan naar België gekomen. Dus ja, dan was mijn periode in Duitsland afgelopen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel lang. Hè? Als je 12 jaar in Duitsland zit, dan mis je dat land toch?
1: Ja, inderdaad. De eerste jaren heb ik dat enorm gemist. Ja, dat is wel waar. Mm-hmm. Dat je hier een nieuwe kennissenkring moet opbouwen, nieuwe vrienden moet maken. Dus in het begin was het wel een beetje moeilijk.
0: Ja, ga je dan nog met vakantie naar Duitsland bijvoorbeeld, zeg maar?
1: Oh, nee, eigenlijk niet speciaal. In het begin zijn we nog een paar keer geweest, maar eigenlijk nu niet meer. Maar ik ben nog altijd wel geïnteresseerd in Duitsland. Ik kijk nog naar de Duitse tv, naar Duitse shows, dus dat wel nog allemaal.
0: En wat mis je nu het meest aan Duitsland?
1: Meest missen? Natuurlijk, ik was daar als kind. Dus die samenhorigheid van al de Vlaamse kinderen die daar samen woonden, samen naar school gingen. En nu eigenlijk de muziek, ik heb toch het meeste aandacht voor de muziek en dan meer bepaald de schlagermuziek. Dus toch nog altijd heel graag hoor.
0: Ja, en dat kunnen ze daar maken, hè, in Duitsland, slagers. Dat is gewoon zo, hè. Die hebben daar een patent op.
1: Ja, inderdaad. Maar ik vind de ouderen toch wel beter dan de moderne, eerlijk gezegd. Okay. Maar dat is omdat ik zelf misschien wat ouder ben.
0: Ja, dat is niet waar. Ouderdom zit tussen je oren en ik ga een mooie tussen jouw oren steken. Een hele mooie, want het is een van jouw favoriete platen. Zeg maar, welke moet ik draaien?
1: Ja, heel graag. Dus Roy Black is eigenlijk mijn grote favoriet, maar hij heeft een heel mooi en leuk nummer gemaakt samen met Anita. Ik toch graag nog eens terug voor.
0: Maar het is maar een vraag en wij doen het. Alsjeblieft. Sigrid, hier komt het. Hè. Veel plezier ermee en zet de radio maar keil uit. Hè. Ja. Dat gaat niet aan.

0: Kiss.
1: Heb je ook zo'n zin in een leuke plaat op de radio? Dan kan je die ook aanvragen. Misschien een nummer dat jou erg nauw aan het hart ligt. Laat het mij gewoon weten. 0477-900-800. Ik heb straks nog wel een plekje na 10 uur. 2:30, 15 kilometer file nog op de E17. Hebben we een ongeval op E17 richting Gent. Is dat Sint-Niklaas-Gent, ter hoogte van Destelbergen. File vanaf Lokeren, je verliest 36 minuten. En 18 minuten trager gaat het op de E313 Lummen-Antwerpen. Van Herentals-West tot
2: Nostalgie Plus.
0: Met Johan Henneman.

0: Verscholen tussen het duingras. Zo romantisch, romantisch liever. Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. Pointer Sisters, I'm so excited. Die hebben al last van de zon. Maar ja, last is plezant, hè. Die hoor je straks na Mud and Dynamite.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

explosieve hit was het. En dat lukte ook in hitparade, hoor. Iedereen was erop aan het dansen. Iedereen zong het mee met Mud en Dynamite. Ja, zo ging dat in de jaren 70. En nu nog altijd, hè. Je zingt ze toch mee, de hits waar je zo van houdt. En dit zijn de hits uit jouw golden years. Van 's morgens tot 's avonds laten en de hele nacht door. Op Nostalgie Plus. De zomer van je leven met Pointer Sisters.

0: We richten onze lichten op de zomer van
1: 1971.
0: En toen was er ook een ronde van Frankrijk. Ja, die ligt nu al een tijdje achter de rug. Ja, 2 weken zeker, hè. Ja, we zijn met de Tour des Femmes bezig op dit moment. En ik verwacht nog altijd Lotte Kopecky te zien in een hoofdrol. Het zal er van komen, een van de komende dagen in de Tour des Femmes. Maar de Ronde van Frankrijk werd gereden in 1971. En die werd voor de 3e keer toen gewonnen op 18 juli door Eddy Merckx in Parijs. 2e werd Joop Zoetemelk in de eindstand. 3e Lucien van Impe. De groene trui was voor Eddy Merckx. En Lucien van Impe die was goed voor de bolletjestrui, het bergklassement, want dat won hij in 1971. Etappenzegers waren er ook in die Tour voor Belgen, voor Erik Le Mans, voor Albert van Vliebergen, voor Walter Grootevrot en voor Herman van Springel. En Merckx die won toen ook een etappe, meer dan één zelfs. En won die in Parijs zelfs dus. Als Pogacar daar wilt winnen, dat is volkomen normaal. Eddy Merckx die deed het hem trouwens voor. Pogacar die kon er alleen maar van dromen. Mathieu van der Poel heeft hem daarvan afgehouden. Dat is de Tour van 1971. En muziek uit 1971 komt van Emerson, Lake en Palmer. Geen van de drie zijn er nog. Maar wat een platen hebben die toch gemaakt. En in 1971 brachten ze hun eerste album uit. Dat kreeg gewoon als titel mee Emerson, Lake en Palmer. Ze hebben ze zich voorgesteld. En het heeft geen haar gescheeld of dat eerste album was er zelfs niet gekomen, want ze hadden namelijk een contract met de platenmaatschappij. En daarin stond dat elke kant van hun eerste album 21 minuten muziek moest bevatten. En ze kwamen niet rond, er ontbrak nog één nummer. En toen zei Greg Lake, weet je nog, mannen, ik had als 12-jarige een nummer in mijn hoofd, ik ben daaraan beginnen schrijven, misschien kunnen we dat er wel op zetten. En inderdaad, het gebeurde. En dat nummer, hè, dat ga ik nu voor jou draaien.

dromen van je leven. Elke dag weer, hele maand juli en de hele maand augustus natuurlijk ook hier bij Nostalgie Plus. En nu moet je je maar voorstellen dat je op vakantie bent en dat er een strandvijf aan de gang is. Een beachparty met Charles D. Lewis.

0: En zo won ze het Eurovisie Songfestival, Catherine Ferry.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
0: Nee, Catherine Ferry won niet het Songfestival in 76. Ze was tweede na Brotherhood of Man. Dat is meteen rechtgezet. Stevie Wonder staat daar. Met I Wish na het nieuws. En het is Frankie Callion die ons van alles op de hoogte brengt.
5: Goedemorgen. Een kinderboerderij in Bralschaat was de bron van de besmetting met een stekbacterie begin deze zomer. Dat blijkt uit het labo-onderzoek van het departement Zorg. 8 kinderen raakten ziek en werden opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige niercomplicatie. De stekbacterie zat in de mest van de kinderboerderij. Wellicht zat die bacterie ook in de magen van koeien en schapen. De kinderboerderij moest tijdelijk sluiten, maar vanaf morgen opent het opnieuw de deuren. Je zal je verzekering makkelijker kunnen opzeggen. Elke verzekeraar moet vanaf volgend jaar een digitale opzegknop of functie aanbieden op zijn website of app. En die toont wanneer je verzekering afloopt en wat de opzegtermijn is. Een aangetekende brief is dan niet meer nodig. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem blijven mensen te lang bij een verzekeraar omdat de opzegging te complex was. Elk jaar verandert maar 5-10% van verzekeraars. En in de Gazastrook zijn al zeker 18 mensen gestorven bij Israëlische aanvallen. Die kwamen er kort nadat de Amerikaanse president Trump een nieuwe fase van het vredesplan voor Gaza had aangekondigd. Daarin beloofde terreurgroep Hamas de wapens neer te leggen. In ruil trekken dan de Israëlische troepen zich terug. Maar volgens nieuwszender Al Jazeera bombardeerde Israël enkele woontorens zonder waarschuwing of evacuatiebevel. Puffen en zweten vandaag met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon. Daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien tot 31 graden. Woensdag wisselend bewolkt en minder warm bij 28 graden. En de dagen daarna zon en wolken rond 24 graden.
0: Er staat nog 17 kilometer file op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Verlies je 3 kwartier vanaf Lokeren tot Destelbergen. Op de E313 Lummen-Antwerpen 35 minuten trager van Herentals-West tot Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Daar moet je rekening houden met een defect voertuig.
6: De zomer van je leven.
7: Johan Henneman.

Zeker om het begin van de vakantie te vieren. En tijdens vakantie ook, hè, want de zomer is één groot feest in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus met Wanda Jackson. De Pasadena's over een muzikale helden na deze muzikale heldin van mij, Carole.

0: LMP3 vinden, dat is niet moeilijk. Die is op de luchthaven van Zaventem. Daar gaan we straks weer naartoe. Hier bij Nostalgie Plus doen we trouwens elke morgen in de zomer van je leven. Jimmy Helm staat voor je klaar. En dan de Monkees.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

We zijn hier allemaal een beetje in vakantie, de stemming. Een beetje veel zelfs. Maar Ellen Petrie eigenlijk nog het meeste van ons allemaal. Ze staat op Brussels Airport. Na de Monkees gaan we naar haar. Hier is I'm a Believer.

0: zomerse outfit en al een mooi bruin kleurtje. Ik heb het over Ellen Petrie.
1: Vrede de Bie met Petrie.
0: Eens luisteren bij wie ze nu staat op Brussels Airport.
2: Hallo, dag mevrouw, meneer. Meneer, ik hoorde u al zeggen, hier kunnen we zitten. Zeg je al moe?
3: Nee, maar we zoeken een zitplaats.
2: Ja. Dus, nou, waar gaan jullie?
3: Lapland, Tromsø.
2: Lapland, dat heb ik hier nog niet zoveel gehoord.
3: Nee, ja. Oké, dan is dat de eerste keer.
2: Ja, en is het ook de eerste keer voor u?
3: Nee, voor mij is het een tweede keer. Maar ik neem nu mijn moeder eens mee voor de eerste keer. Dus ik ben er eens in de winter geweest. Ja. Dat is al heel apart. En nu wil ik het zomers ook eens zien.
2: Oké, de winter is heel apart. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Wat dat voor u was?
3: Mooie sneeuwlandschappen en dan korte dagen. Wat was dat nog zo speciaal? Dat was in de warme jacuzzi op een boot zitten. In vriestemperaturen dan. Dat is ook wel apart.
2: Ja, dat komt niet veel tegen.
3: Nee, dus en dan het ijshotel toen geweest. En sleden, hondentochtjes gemaakt en al. Dus,
2: je hebt echt alles gedaan.
3: Ja, wat ik in de winter kon doen wel. Dus nu ga ik dat in de zomer eens allemaal gaan verkennen wat ik daar kan gaan doen. Ja.
2: En wat gaat dat u...
3: Dat zullen vooral trektochten, ja, trektochten is overdreven, maar stevige wandelingetjes zijn. En een paar, vooral de fauna ook gaan bekijken. Papegaaienduikers, hopelijk ook walvis en andere dieren. De planten uiteraard ook, maar dat is dan niet zo speciaal. Vermoed ik, rendieren hoop ik. Hè. Dat is dan weer fauna ook uiteraard te zien. En dan zo wat lokale cultuur weg gaan opsnuiven.
2: En dan de mama meegenomen?
3: Ik was van plan eerst alleen te gaan. En zij wou graag mee. Ik zeg, ga dan maar mee. Dus,
2: ik vind het een heel mooi verhaal. Maak mooie herinneringen samen. Hè? En geniet ervan.
4: Ja, zeker.
2: Dankjewel.
4: Ja,
1: Nostalgie Plus.

0: Met een glimlach op je gelaat zie je er zoveel beter uit en ziet het leven er ook helemaal anders uit. Echt waar. De politie, die hebben we ook op bezoek met Every Breath You Take. Ja, het is muzikale politie hier bij Nostalgie Plus. En dan Cloud Substitute.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: Nostalgie Plus.
3: Met Johan Henneman.

0: Mocht ik een ABBA top 10 maken, dan weet ik wat op 1 staat. En die nummer 1, die ga ik ook draaien. Die staat op het programma in de zomer van je leven. ABBA met Knowing Me, Knowing You, Na Fun Fun en Call My Love.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Het beste uit de 60s,
1: 70s
2: en 80s.

Een beetje kleurpotloden of een potje verf en een penseel. Veel verf, veel kleuren natuurlijk en dan komt het allemaal in orde. Dan regelen we dat voor Fun Fun. De andere kant van de liefde. Geen roze geur, geen maneschijn. Knowing me, knowing you.

0: Reis met ons mee elke dag en elke uur vandaag naar een van die andere zomers van je leven. Naar de zomer van...
1: De zomer van... 1971.
0: En in die zomer bereikten ze de top van het eerste deel van het World Trade Center in New York. Namelijk de South Tower. Die telde 110 verdiepingen. En de top die werd toen afgewerkt. Bouw die was begonnen in 1969. Was eigenlijk al bezig van 66, want er moest heel wat voorbereid worden voor ze aan die hoogste gebouwen. Toen waren dat de hoogste gebouwen ter wereld. 415 meter werd die South Tower. En de Witte Zeetorens zijn eigenlijk een idee van David Rockefeller. Een kleine zoon van John D. Rockefeller. De man die een grote oliemaatschappij oprichtte. En die heel veel centjes verdiend heeft. Maar er moest dan nog investeerders van zich verzamelen. Hè? Die David Rockefeller. En naast de South Tower was er ook een North Tower. Maar die zou pas het jaar later afgewerkt worden. Maar die werd ook de hoogste. Met die antenne erop. 110 meter hoger, hè? Dan die 417 meter die het oorspronkelijk was. Goed, 110 verdiepingen tellen ze beide. En de zuidelijke toren die was afgewerkt in 1971. Op 19 juli was dat het geval. Muziek uit 1971. Een van die grote hits van Temptations. Laatste nummer waar we Eddie Kendricks op mee zong. Want die verliet de groep daarna voor een solo carrière. Had beter nog een beetje gewacht. Want dat jaar later zouden de Temptations hun grootste hit scoren. Met Papa was a Rolling Stone. Het gaat over een jongen die dol verliefd is op een jonge dame. Maar het is alleen maar in zijn verbeelding. Zij weet er eigenlijk niks van.

0: mij.
1: Henny Vrinten en Co. Jaren 80. Doe maar mania was het in Nederland. En ook wel een beetje in Vlaanderen. Hè. Ze is van mij 31 jaar. Ja, een jaar later. Veel plezier met Domi zometeen.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Shh, luister.
2: Hoi, kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus. De eerste weekend van de maand augustus zitten we erop. En tot 3 uur vanmiddag ga ik je gezelschap houden met de lekkerste muziek. Straks onder andere Elvis Presley met Heartbreak Hotel en 10cc. Zo meteen al. En het waar gebeurde verhaal van Dreadlock Holiday. Dat is voor na het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen wordt afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die een trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar die keurt de meeste aanvragen af, omdat dat de veiligheid niet verhoogt. Pas als er vaak te snel wordt gereden op het traject of als er veel slachtoffers vallen, is zo'n trajectcontrole zinvol, klinkt het bij het agentschap. Een kinderboerderij in Brasschaat was de bron van de besmettingen met een stekbacterie. Dat bevestigt het LAPO-onderzoek van departement Zorg. 8 kinderen raakten begin deze zomer ziek en werden opgenomen in het ziekenhuis met nierproblemen. De stekbacterie zat in de mest van de dieren. De kinderboerderij moest tijdelijk sluiten, maar het nam intussen maatregelen en opent morgen opnieuw de deuren. En de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar staat over 3 weken aan de start van de Ronde van Spanje. Dat bevestigt zijn ploeg UAE Team Emirates. Het is al van 2019 geleden dat Pogačar de Vuelta reed. Een grote ronde die hij absoluut nog op zijn naam wil zetten. 2 weken geleden won Pogačar nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start 22 augustus en ook onze Wout van Aert is daarbij. Het is zonnig met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon. Daarna wisselend bewolkt met enkele regen en onweersbuien tot 33 graden. Woensdag wisselend bewolkt en 28 graden. En de dagen daarna zon en wolken rond 24 graden.
8: Zomer van je leven.
9: Domi Krommen.

0: It's a lonely baby bear. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Van Elvis Presley en Heartbreak Hotel. Straks gaan we naar 1980, naar de titelsong van een film die door Alan Parker werd gemaakt en die later zou resulteren in een tv-serie. Ik heb het uiteraard over Fame van Irene Cara. Dat is voor na Casey and the Sunshine Band.

0: koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske maak hiervoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
7: Macri in Ronsen.
4: Nu verlengde solde.
7: In Ronsen of op macri.be.
8: Ah, dus zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: De

Het liedje dat hij baseerde op zichzelf, want het was gewoon gebaseerd op een zanger die een slecht platencontract had en volledig blut was en dan daaraan de slag ging als een piano- en barzanger in een hotel ergens op Hollywood Boulevard. Dat was Billy Joel met Piano Man hier bij Nostalgie Plus. Bij u een belpop classic van Wiltura.

0: Mijn dank aan Giorgio Moroder, die haar de tweede Amerikaanse nummer 1 uit hun carrière opleverde als producer van dit nummer. En ook een beetje met dank aan Jeff Baxter, de gitarist van onder andere Steely Dan, die gitaar speelde op Hot Stuff van de Queen of Disco, Donna Summer. Straks naar de soundtrack van Buster, de film met Phil Collins, die zelf verschillende liedjes zong natuurlijk. Eén daarvan was Two Hearts.
1: Het zonnetje in je interieur. Depa Meubelen, jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op

zoals het in die periode wel vaker gebeurde, boycotte de BBC het liedje. En dat had natuurlijk een averechts effect, zoals ook bij deze Sex and Drugs and Rock'n'Roll. De boodschap viel niet in goede aarde bij BBC, maar bij het publiek des te meer Ian Dury. En nu gaan we naar de koning van de twist uit 1961, Chubby Checker.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Your

0: De zomer van je leven.
1: Van Isaac Hayes en dat was Theme from Shaft. Dezelfde zomer staat vandaag centraal hier bij Nostalgie Plus. De zomer van 1971, het jaar waarin Walt Disney World opende in Florida. En op muzikaal vlak Jim Morrison, 27 jaar oud, dood werd aangetroffen in zijn badkuip in zijn appartement in Parijs. Dat gebeurde op 3 juli 1971. En ook het jaar dus waarin James Taylor een grote hit scoorde met You've Got a Friend, zijn cover van het nummer van Carole King van haar album Tapestry.

Vorige vrijdag op nummer 1 in de zomer top 500 bij Nostalgie Plus. En nu nog een keertje op de radio. Kaoma en de grote zomerhit van 1989 en de Lambada. En dit zijn de Beach Boys met hun versie van de Crystals classic Then He Kissed Me. Zij maakten daar Then I Kissed Her van. Well,

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Goedemiddag, straks komt Michel langs met zijn Follet en vacances. Mama Cass, straks Dream a Little Dream of Me en zometeen Pink Floyd.
5: Your golden years.
4: En dit is het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Antwerpen is een arbeider zwaar gewond geraakt bij dakwerken aan Onze Lieve Vrouw Kathedraal. Hij viel, maar gelukkig bleef hij wel in zijn harnas hangen en dat voorkwam het ergste. De man van 50 liep wel ernstige verwondingen op. Hij werd bevrijd door de brandweer en naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 september kan je niet meer gratis bellen naar de pensioenlijn. Het gratis nummer 1765 verdwijnt. Als je vragen hebt over je pensioen, dan kan je bellen naar het standaardnummer 02225 1765. Volgens de federale pensioendienst kostte de gratis dienstverlening meer dan 1 miljoen per jaar. En voor de meeste mensen verandert dat weinig, omdat de gesprekken naar een vast nummer meestal in het abonnement zijn inbegrepen. Je kan ook altijd terecht op de website MyPension. In het noordoosten van Egypte was er afgelopen nacht een zware aardbeving. Die had een kracht van 5,6. Dat meldt het Nationaal Geologisch Instituut. De schok werd gevoeld tot in de hoofdstad Cairo en tot aan de grens met de Gazastrook. Er zijn wel voorlopig geen slachtoffers gemeld. Het is onduidelijk hoe groot de schade is. Het is zonnig met erg warme maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal onweersbuien mogelijk. Morgen opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Tot 33 graden dan. Woensdag wisselend bewolkt en 28 graden.
7: De zomer van je leven.
8: Domi Krommen.

De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. And now to sing this lovely bell.

John Phillips was niet zo'n grote voorstander om het liedje uit te brengen. En daarom werd er dan maar besloten om het als Mama Cass uit te brengen. Mama Cass en de mama's en de papa's. Met een oude jazzclassic uit 1931 en Dream a Little Dream of Me. We gaan zo meteen terug naar de zomer van 1986 met Mattia Bazar en T-Cento. En nu een disco classic van George McGrae uit 1974. Rock Your Baby.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De zomer van je leven.

De eerste single die ze uitbrachten op hun eigen kerstverse Rolling Stones Records label. Met dat legendarische logo erbij natuurlijk. Brown Sugar uit 71. Nostalgie. En dit komt uit Nederland. Het is van de T-Set.

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag, halfweg de zomervakantie. Zo snel gaat het weer, dus pluk de dag, geniet van elk moment. Gisteren waren twee Vlaamse zangers met naam en faam jarig. Twee zangers die aardig wat zomerliedjes achter hun naam hebben staan. Bart Kael en Wil Tura. Bij Bart denk ik spontaan aan La Mamadora of Mooi Weer Vandaag. Bij Tura is de keuze nog wat groter. Ik koos voor deze.
2: La melodia, una canzone solo per te.
1: La melodia. Ja, ik zong het bijna mee met Wil. Hij kan het beter. Het was een grote top 10 hit in de zomer van 1995. Een lofzang op Italië. Tekst zoals zo vaak van Nelly Bell. Muziek niet van Tura zelf, maar van een Italiaan die naar België kwam wonen in de jaren 70. En die ik graag even belicht. Pino Marchese. Hij werd geboren in Sicilië in 1947. Was een studiomuzikant die ook in een aantal bekende groepen van de jaren 70 meespeelde. Zoals Salix Albert.

googelen op het internet. Want dan zou je kunnen denken dat hij een maffiabaas is. Dat is namelijk ene Giuseppe Pino Marchese. Maar die andere Pino Marchese, waarvan je dus bijna niks terugvindt, die schreef geregeld iets voor Wiltura zoals dit mooie La Melodia.

Follet en vacances. Michel zocht het vandaag bij Wiltura en La Melodia. Straks de Manhattan Transfer, die zou je misschien wel kennen van liedjes die wat trager waren, maar ze hadden ook wel een uptempo zomersliedje met Speak Up Mambo. Cuéntame, dat is voor zometeen. Na The Human League en een grote commerciële doorbraak in 1982, die er kwam dankzij het album Dare en de single Don't You Want Me.

0: Vanuit Spanje naar Amerika overgewaaid, want een Spaanse classic uit 1968 die in 1977 door de Manhattan Transfer opnieuw werd opgenomen. Dat was Guantaname, Speak Up Mambo bij Nostalgie Plus. Met straks de winnaars van het Songfestival uit 1975 en die mochten we zoeken in Nederland.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Christopher Cross, 1980 en Ride Like the Wind.
1: De zomer van je leven.
0: En in de zomer van 1971, de zomer die vandaag centraal staat hier bij Nostalgie Plus, was er Apollo 15, de missie rond de Apollo-raketten. Daarin schreven de astronauten David Scott en James Irwin geschiedenis, want voor het eerst in de menselijke historie reden astronauten met een voertuig over een ander hemellichaam. Met de Lunar Roving Vehicle, de zogenaamde maanwagen, reden ze over de maan tijdens de Apollo 15-missie. En Led Zeppelin was er met Stairway to Heaven in 1971.

0: zeer goedemiddag. Straks zoeken we de zomer met Elvis Crespo en Suavemente. En Eric Clapton is er zometeen al met After Midnight. Your golden years, nostalgie plus. En dit is het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Door een zwaar arbeidsongeval in Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij herstellingswerken aan de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Hij viel, maar gelukkig bleef hij wel in zijn harnas hangen en dat voorkwam het ergste. Hij kon zelf nog zijn collega's verwittigen, maar raakte daarna wel buiten bewustzijn. De brandweer kon hem met de ladderwagen bevrijden en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 september verdwijnt het gratis nummer 1765. Dat is het nummer van de pensioenlijn. Als je vragen hebt over je pensioen, dan kan je vanaf dan bellen naar het standaardnummer 02-225-1765. Volgens de federale pensioensdienst kostte de gratis dienstverlening meer dan 1 miljoen euro per jaar. Maar gelukkig verandert er voor de meeste mensen weinig, omdat gesprekken naar een vast nummer meestal in je abonnement zijn inbegrepen. Wie last heeft van belangst, kan ook nog altijd terecht op de website mypension.be. En de E25 bij Bastenaken is afgesloten richting Luxemburg aan afslag 52. Dat komt omdat er een bosbrand woedt dichtbij een rustplaats langs de snelweg daar. De hulpdiensten zijn op dit moment aanwezig om de brand onder controle te krijgen. En de stad Bastenaken vraagt iedereen om het gebied zoveel mogelijk te vermijden en de omleiding te respecteren, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Het is zonnig en warm, heel warm zelfs. Maxima tot 36 graden halen we vandaag. Al zijn er deze namiddag ook lokaal nog wat frissere onweersbuien mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan 33 graden. Woensdag duiken we onder de 30 graden, wordt het wisselend bewolkt. En de rest van de week wat zon, wat wolken rond een iets aangenamere 22 graden.
2: Zomer van je leven.
3: Domi Krommen.

van Elvis Crespo en Suavemento. Lekkere zomerse klanken hier bij Nostalgie Plus. Met straks een zingende acteur of een acterende zanger, wat je wil. David Soul, Don't Give Up On Us, na Dusty Springfield. Don't

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie. De zomer van je leven.

de Steve Miller Band en Fly Like an Eagle van het gelijknamige album. Begin jaren 80 dacht iedereen dat Elton John zijn beste tijd wel had gehad, maar dat was buiten de man zelf gerekend, want plotseling sloeg hij genadeloos terug met een van zijn krachtigste nummers uit zijn carrière. I'm Still Standing, 1983, hier is Elton John.

Africa herself, Miriam Makeba, 1967 en Pata Pata, waarmee ze zelfs de Amerikaanse hitparade bereikte met dit liedje. Straks, Middle of the Road, Soleil Soleil nu eerst, van een legendarisch album, een maatschappelijk relevant album uit 1971, Marvin Gaye.

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

0: met Fleetwood Mac uit hun grote comeback-album uit 1987. Tango in the Night, dat was Little Lies.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag zitten we in de zomer van 1971 hier bij Nostalgie Plus, waar we de aandacht op vestigen. En dat was de zomer waarin de Nederlandse club Ajax aan het begin van de zomer op 2 juni 1971 op Wembley voor het eerst in de clubgeschiedenis de Europa Cup 1 te winnen door Panathinaikos uit Griekenland met 2-0 te verslaan. En dat was het gouden tijdperk van de club die 3 jaar de sterkste in Europa zou blijven. En het was ook de zomer van El Green met zijn grote hit Let's Stay Together.

Nederlandse band Kayak, die het in de lente van 1979 klaarspeelde om de grootste hit uit hun carrière te scoren. En dat was onder andere te danken om aan twee nieuwe leden, Toon Scherpenzeel en Max Werner als drummer. Dat was Ruthless Queen. Straks een hitje in de jaren 80, maar het was al veel ouder. Michael Jackson met Farewell My Summer Love. Na deze van Clouseau, hier is Louise.

0: gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Luister jij al via DAB+. Want zo klinken al jouw favorieten uit de 60s, 70s en 80s nog beter bij Nostalgie Plus.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
3: Echt?
4: Echt waar?
5: Macri in Ronsen.
2: Nu verleng de solde.
5: In Ronsen of op macri.be.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Goedemiddag, ik zit nog een uurtje in de radio met zometeen de debuutsingle van Foreigner uit 1977, Cold as Ice. Your golden years, Nostalgie Plus. En zo is het alweer 2 uur, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
9: Een goedemiddag. Door een zwaar arbeidsongeval in Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt terwijl hij herstellingswerken uitvoerde aan de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Hij viel, maar bleef gelukkig in zijn harnas hangen en dat voorkwam het ergste. De man verwittigde zelf nog zijn collega's, maar raakte daarna wel buiten bewustzijn. De brandweer kon hem met de ladderwagen bevrijden en hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het mooie weer in juli lokte heel wat bezoekers naar de kust, maar er liepen ook bijna dubbel zoveel mensen verloren, 466 personen om precies te zijn. Daarvan waren er 377 kinderen die in juli hun ouders even kwijt waren. In het merendeel van de gevallen waren die gelukkig binnen het half uur teruggevonden door de redders. De Vereniging van Kustredders drukte nog eens op dat ouders hun kinderen goed in de gaten moeten houden op het strand. Een voetbalploeg Anderlecht moet mogelijk een verre trip naar Kazachstan maken in de Europa League. Dat is uit de loting van vandaag gekomen. Want als het zich kwalificeert voor de laatste voorronde, komen ze uit tegen ofwel het Kazachse Kairat Almaty of het Bulgaarse Levski Sofia. STVV trekt dan weer naar Cyprus of Gibraltar en Union neemt het in een mogelijke laatste Champions League voorronde op tegen Olympiakos of NEC Nijmegen. Het is zonnig en warm, heel warm zelfs, met maxima tot 36 graden vandaag. Al zijn er deze namiddag lokaal ook wel wat onweersbuien vol verfrissing mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop zon, daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt tot 33 graden dan. Woensdag duiken we terug onder de 30 graden, wordt het ook wisselend bewolkt. De rest van de week blijft dat zo. Wat zon, wat wolken, maar gelukkig rond een iets aangenamere 24 graden dan.
1: Zomer van je leven.
5: Domi Krommen.

0: Later de koningin Paola Dolce Paola van Adamo. En dit is een liedje dat in de jaren 30 al geschreven werd en in 1959 een jazzstandard werd in de versie van Dinah Washington. In de jaren 70 een discoversie dus van Esther Phillips, What a Difference a Day Makes.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

0: in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De zomer van je leven.

0: met Tammy Wynette en Stand By Your Man bij Nostalgie Plus. Olivia Newton-John, in de periode na Grease had ze zelf nog een grote hit met A Little More Love. Die komt eraan na The Contours en Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: De zomer van je leven.
1: Van Spandau Ballet, dat was Gold. Vandaag de zomer van 1971 die we in de kijker zetten bij Nostalgie Plus. In augustus van dat jaar kwam een kleine groep Amerikaanse en Canadese milieuactivisten samen in Vancouver en daar richtten ze een organisatie op, de Don't Make Wave Committee, wat later officieel werd omgedoopt in Greenpeace. Ze zouden zich nog laten horen in de jaren daarna. In de zomer van 1971 dus, was ook de zomer waarin John Lennon zich echt afscheurde van de Beatles, dankzij producer Phil Spector die zijn eerste soloalbum produceerde. Dat ging natuurlijk over Imagine en dit is de titelsong daaruit.

Vandaag staat de zomer van 1971 centraal. Daar draaide ik net al John Lennon en de Plastic Ono Band van met Imagine. En het was ook de zomer waarin Jim Morrison van The Doors op 27-jarige leeftijd overleed in zijn appartement in Parijs, waar hij nog altijd begraven ligt. Op Père Lachaise natuurlijk, The Doors, met een van hun grootste hits uit 67, Light My Fire. En dit is een zomerhit van Inner Circle uit 2000.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Oh, yellow!
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
10: Goedemiddag, ik heb muziek die even goed is als de frisse bries van een ventilator. Backman Turner Overdrive, zo meteen al.
11: Your golden
10: Het is 3 uur nieuws met Sen de Pape.
12: Goedemiddag. Afgelopen maand was het een stuk drukker aan de kust dan vorig jaar. Het warme weer zit daar zeker voor iets tussen, maar er liepen ook bijna dubbel zoveel mensen verloren. 466 personen om precies te zijn. Daarvan waren er 377 kinderen die in juli hun ouders even kwijt waren. Maar het merendeel van de gevallen waren die gelukkig binnen het half uur teruggevonden door de redders. De Vereniging van Kustredders drukte nog eens op dat ouders hun kinderen goed in de gaten moeten houden op het strand. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft opgeroepen tot een Europees antwoord na de chaotische situatie in Ceuta van afgelopen week. Toen staken bijna 50.000 migranten in minder dan 24 uur de Marokkaans-Spaanse grens over. De crisis leidde al tot diplomatieke spanningen, omdat Italië, Finland en Denemarken ervoor pleiten om Spanje uit de Schengenzone te zetten. In België is ook MR-voorzitter Georges-Louis Boucher voor dat idee te vinden. En alle Belgische voetbalclubs kennen hun mogelijke tegenstanders in Europa na de loting van vandaag. Als Anderlecht zich kwalificeert voor de laatste voorronde, komen ze uit tegen ofwel het Kazachse Karat Almaty of het Bulgaarse Levski Sofia. STVV trekt dan weer naar Cyprus of Gibraltar en Union neemt het in een mogelijke laatste Champions League voorronde op tegen Olympiakos of NEC Nijmegen. AA Gent moet in een mogelijke vierde en laatste voorronde van de Conference League ofwel naar Schotland ofwel naar Noord-Macedonië. De play-off beginnen volgende week. Zonnig en warm vandaag, heel warm zelfs, maximaal tot 36 graden. Al zijn er deze namiddag lokaal ook wel wat onweersbuien vol verfrissing mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop zon. Daarna wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan 33 graden. Woensdag duiken we terug onder de 30 graden. Wordt het ook weer wisselend bewolkt. En dat blijft ook zo de rest van de week. Wat zon, wat wolken, maar dan wel rond een iets aangenamere 24 graden.
10: Dankjewel, Sen. Er is wel wat hinder door ongevallen onderweg. Dit zijn de files waarin je 10 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je een uur aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er versperd. Op de A12 naar Antwerpen 25 minuten extra van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring richting Nederland 20 van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E40 naar Brussel 10 minuten van Aalst tot Afliegem. Ook daar is het uitkijken voor een ongeval. Antwerpse ring richting Gent, 10 van Berghem tot de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig. En op de E17 naar Antwerpen vlieg je ook 10 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen-West.
13: De zomer van je leven.
14: Sebastian de Krop.

Zomerweer, daar hoort ook zomermuziek bij. En bij Jimmy Cliff zit je daarvoor aan het juiste adres. Treat the youths right. Goedemiddag, het is maandag. Er staat meer dan 30 graden op de thermometer. Alleen aan de kust is het een beetje minder dan te weten dat mijn kinderen net nu, net deze week, op Girokamp zijn. Ik ben ze zaterdag gaan afzetten. Mijn dochter in het noorden van de provincie Limburg. Mijn zoon van Antwerpen beter. En mijn zoon in Limburg. En ik denk eerlijk gezegd dat ze flink gaan zweten vandaag en ook de komende dagen. Dat gaat daar een geurtje geven. Niet normaal als volgende week die zakken met kleding terug naar huis komen, dan zal het wat zijn, denk ik. Ik ga er nu vooral nog niet te veel aan denken. Zomer dus, buiten, en dat ga je ook wel horen hier bij Nostalgie Plus. Heel wat zomerse muziek. Zo heb ik er eentje van de Beach Boys voor je klaarstaan. Dat is altijd goed. I can hear music. Eerst is het aan Cher. Gypsies, Tramps en Thieves.

Dit is een van de vele meezingers, want daar hadden ze toch echt wel een patent op. Hè? I Can Hear Music, The Beach Boys. En misschien dat je straks ook wel een vliegtuig op de achtergrond hoort. Want ik ga over een paar minuten naar onze reporter Ellen Petrie. Zij kampeert de hele zomer op Brussels Airport op zoek naar vakantieverhalen bij reizigers. Straks opnieuw eerst muziek van Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. En ook Stevie Wonder, die iemand gaat opbellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: Never Marry a Railroad Man, Shocking Blue. Daarnet nog de Beach Boys, straks Andrew Gold met een nummer waarvoor hij zich liet inspireren door de Beach Boys en Stevie Wonder ook.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, en we zijn Ribbe de Bie richting Brussels Airport, want daar staat reporter Ellen Petri dag na dag voor ons. En dat om verhalen te verzamelen. Verhalen van vertrekkende of terugkerende reizigers. Dat doet ze iedere ochtend en iedere avond hier bij ons. En dit keer staat Ellen bij iemand die de luchthaven goed kent. Wie is dat, Ellen?
2: Ik sta ondertussen bij Patricia. Dat is eigenlijk aan mijn vriendin geworden. Zo'n toffe madame.
3: Hallo, hallo.
2: Patricia, jij gaat naar Malaga?
3: Ja, klopt.
2: En je hebt daar een woning, zei je?
3: Ja, we hebben daar een appartement. We gaan regelmatig. Ik ben nu gepensioneerd, dus ik kan ervan profiteren.
2: Ja, want de luchthaven is u niet vreemd, hè?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb 35 jaar in de luchtvaart gezeten. Tja, het blijft een passie. Dat blijft voor altijd.
2: Ja, maar dat geloof ik. En ook als jij nu zelf meevliegt, houd je dat dan allemaal in doog? Ook de dingen die zo wat mislopen?
3: Of? Dat is automatisch.
2: Ja.
3: Dat kun je niet. Je ziet alles, je weet alles. Je hebt ook tijd nu. Hè? Je hebt ook altijd goesting om te helpen, om iets te doen.
2: Ja, is dat zo?
3: Ja, nog altijd.
2: Jij werd stewardess dus, en op Europese vluchten?
3: Lange afstand.
2: Lange afstand vliegen. Ja. Je waart even weg. En wat was uw mooiste reis?
3: Je kunt dat eigenlijk niet vergelijken. Afrika is heel, heel leuk. Maar de States was ook heel leuk. Okay. En we gingen ook naar Anchorage en Tokio en Japan. En alles is leuk op zich. Hè. Alles heeft een andere mentaliteit, een ander doen, een ander eten, andere gewoontes. Alles is leuk. Hè.
2: Zijn er zo nog verhalen bijgebleven?
3: We hebben ons altijd heel, heel goed geamuseerd. Heel leuke bende, heel leuke collega's. Heel, heel tof. Het is een grote familie, omdat je ook veel weg bent. Dus je zoekt ergens een beetje je familie.
2: Absoluut.
3: In de crew en in de maatschappij.
2: Zeg, en heb je daar nu nog altijd voordeel aan? Als je gaat vliegen, dat je misschien iets mocht doen wat de rest niet mag? Of op een plaats gaan zitten waar...
3: Ja, nee. Wij zitten eigenlijk... Nu, het is natuurlijk ook goed voor hun, hè, dat ze ons kunnen zetten naast een exit of zo. Voor moest er een probleem zijn, dan zijn we er natuurlijk. Hè. We zien ook dingen die kunnen. Hè. Maar voor de rest, ja, nee. Wij houden ons heel kalmpjes.
2: Je ziet alles van stilte op afstand.
3: Voilà. Voilà.
2: En van binnen gebeurt er weer.
3: Voilà, dat is het helemaal. Helemaal.
2: Ik hoop dat je echt nog fantastisch mooie vluchten mocht hebben.
3: Dank je wel.
2: Dank je, Patricia.
3: Graag gedaan. Dag.
1: Nostalgie Plus.

0: Thank you for being a friend van Andrew Gold. Als je het wat warm vindt hier, misschien moet je een citytrip naar Stockholm in Zweden overwegen. Want daar wordt het de komende dagen 20 tot 21 graden. Wel, ABBA komt ook vandaar. Ik heb Mamma Mia. En zou het kunnen dat het bouwverlof voorbij is? Want het is druk op de weg voor een vakantiedag. De files met 10 minuten vertraging of meer, dit zijn ze. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E40 naar Brussel, 45 van Erpenmeren tot Afligem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De rechte rijstrook is er versperd. Op de A12 naar Antwerpen een half uur extra van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna Link. Linkeroever tot Antwerpen-West. Daar is een ongeval gebeurd. Op D17 naar Antwerpen, 10 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, 10 van Melsele tot Sint-Anna Linkeroever. En op de Antwerpse ring richting Gent, ook nog 10 minuten van Berghem tot de Kennedy-tunnel.
1: De zomer van je leven. Los.

0: Het werd postuum een hit. Meer dan 10 jaar na zijn dood. Iron Lion zagen van Bob Marley. Vandaag in de zomer van je leven kijken we terug op de zomer van 1971. En dat is de zomer waarin het allergrootste pretpark ter wereld opende. Ik vertel je straks welke dat is. Het is niet in Vlaanderen, maar dat had je wel al gedacht, denk ik. De muziek die komt dan weer van Boy George met Culture Club. Do You Really Want To Hurt Me? Ik heb ook Matte Hoepel.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Shh, luister.
4: Hey, kom op!
3: De natuur ontwaakt.
4: Woehoe!
3: En daar,
4: kom op!
3: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: het nog nodig heeft, kan zich straks wat warm dansen met Kid Creole en de Coconuts. Ik heb, dit was Matt de Hoepel, al de Young Dudes.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zoomen we in op de zomer van 1971. We gaan dus, wat is het, 55 jaar terug in de tijd. Wat bracht die zomer? Je hoort het de hele dag al. En ook de komende uren ga ik je iedere dag even meenemen. Of ieder uur meenemen naar een feit uit die zomer. Zo is de zomer van, of werd in de zomer van 1971 de laatste hand gelegd aan Walt Disney World in Florida. Dat was het tweede park na het Disneyland Park in Californië. Dat in de zomer van 1955 al de deuren opende. Walt Disney die wilde een tweede en groter park laten bouwen en stootte in 1959 op een mooi stuk land in Florida, in Amerika. Op 1 oktober 1971 opende Walt Disney World uiteindelijk de deuren. Walt Disney zelf was toen al overleden en zijn broer Roy nam het van hem over. Het park ging eerst Disney World heten, maar om Walt Disney te eren werd hij uiteindelijk voor Walt Disney World gekozen. Het is de grootste en meest bezochte amusementsbestemming ter wereld. De resort heeft tegenwoordig 4 themaparken, 2 waterparken, meerdere hotels en ook uitgaansgebieden. De muziek uit de zomer van 1971 die komt dan weer van Don McLean met American Pie. Het nummer waarmee hij ons meeneemt naar het jaar 1959. Don McLean is 13 en heeft een krantenronde in een buitenwijk van New York. De vroege ochtend van 4 februari 1959 las hij op de voorpagina het nieuws over de tragische vliegtuigcrash. Een dag eerder van zijn idool Buddy Holly samen met Ritchie Valens en de Big Bopper. En ruim 10 jaar later schreef hij er American Pie over.

Heb jij vorige week ook genoten van onze zomertop 500? Deze Kid Creole en de Coconuts waren goed vertegenwoordigd. Ze stonden 4 keer in de lijst, maar deze haalden het net niet. De Lifeboat Party, Kid Creole en de Coconuts. En dit zijn alweer de dames van Cloud. Hey.

0: Pepper Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
3: Echt?
4: Echt waar?
5: Macri in Ronsen.
2: Nu verleng de solde.
5: In Ronsen of op macri.be.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Je mag straks Aha Aha meezingen. 3 minuten lang samen met Casey en de Sunshine Band. Want ik heb That's the Way I Like It. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 4 uur en hier is Sen de Pape met nieuws.
9: Goedemiddag. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft opgeroepen tot een Europees antwoord na de chaotische situatie in Ceuta van afgelopen week. Toen staken bijna 50.000 migranten in minder dan 24 uur tijd de Marokkaans-Spaanse grens over. De crisis leidde al tot diplomatieke spanningen, omdat Italië, Finland en Denemarken er onder andere voor pleiten om Spanje uit de Schengenzone te zetten. En in België is ook MR-voorzitter Georges-Louis Boucher voor dat idee te vinden. In Nederlands-Limburg is er een grote brand uitgebroken in het natuurgebied de Rosmolen. De brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen, laten ze weten. En dat is nodig, want door de droge grond kan het vuur zich erg snel verspreiden. Op dit moment springt het van de ene boomtop naar de andere, wat blussen ook erg lastig maakt. De hulpdiensten roepen op om de omgeving te vermijden en de nationale spoorwegen hebben het treinverkeer ook aangepast in de regio. In Bastenaken is de bosbrand ondertussen wel al onder controle, dat laat de gemeente zelf weten. Vanochtend werd er naast de snelwegparking een brand opgemerkt en daarom werd de E25 in de richting van Luxemburg rond afrit 52 afgesloten voor het gewone verkeer. 30 brandweermannen en 2 blushelikopters hebben het vuur kunnen bedwingen ondertussen. De snelweg blijft nog wel even afgesloten voor verkeer. Zonnig en warm vandaag, heel warm zelfs, met maxima tot 36 graden. Deze avond zijn er lokaal nog wel wat frissere onweersbuien mogelijk. Morgen krijgen we opnieuw volop de zon in de voormiddag. Daarna terug wat wisselend bewolkt weer met enkele regen- en onweersbuien. Tot 33 graden wordt het dan. Woensdag duiken we dan onder de 30 graden en wordt het ook weer wisselend bewolkt. En dat blijft zo voor de rest van de week. Dan krijgen we zon en wolken, maar wel rond een aangenamere 24 graden.
8: De files, waar vlieg je 10 minuten of meer onderweg? Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de R2 richting Stabroek vlieg je 20 minuten van Beveren tot de Thijsmanstunnel. E34 naar Antwerpen 10 van Melsiede tot Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring ook 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Diegem.
10: De zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

Paul McCartney schreef dit, maar het werd een hit voor Badfinger. Come and get it. Goedemiddag. Het is tijd voor een vier uurtje, een lekker ijsje bijvoorbeeld. Met dit weer is dat ideaal. Trouwens, heb je de nieuwste culinaire trend al gehoord? Dat is een magnum-ijsje in een uitgeholde croissant. Jawel, ik denk dat ik die trend aan mij ga laten voorbijgaan. Het is een zonovergoten dag waarop zo'n ijsje zeker van pas komt. Ook veel zon trouwens straks in de muziek bij Bruce Willis en The Temptations. Ik heb Under the Boardwalk. Eerst gaan we de dansvloer op een of ander trouwfeest. Daar wordt dit wel eens vaker gespeeld, denk ik. Doe van Peter Maffay.

0: We zaten aan zee op een dekentje met het geluid van een draaimolen in de achtergrond en de geur van frietjes en hotdogs. Samen met acteur Bruce Willis, die mij verbaasde, want die kan nog goed zingen hoor. The Temptations, die vormde het achtergrondkoor Under the Boardwalk. Straks gaan we dansen zonder gêne in het midden van de straat, dankzij Martha Reeves. Eerst is aan Chicago, If You Leave Me Now.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Dancing in the Streets. Misschien dat Lotte Kopecky het straks wel doet in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Want ja, ze is goed bezig. Ze is ontsnapt uit het peloton met een flinke demarrage. En nu onderweg naar de enige renster die nog voor haar rijdt. Ze moeten nog 60 kilometer fietsen. Dus laat ons hopen dat het Kopecky lukt. En dat ze mag dansen op straat. Martha Reeves en de Vandellas bij Nostalgie Plus. Er komt een grote 80s hit van Pat Benatar aan. Love is a Battlefield. Dat is voor na Joe Dolan. You're such a good-looking woman.

0: Pat Benatar met Love is a Battlefield. Mijn Spaans gaat niet veel verder dan de woorden hola, ¿cómo estás? Maar Chris Montes leert ons toch alvast een paar woordjes bij Ay No Digas. Ik heb ook muziek van Peaches en Herb. Eerst weg op voor de files. Waar schuif je 10 minuten aan of langer? Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 35 minuten van Antwerpen-West tot in Borgerhout. Op de R2 richting Stabroek een kwartier erbij van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkeshoektunnel. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E17 naar Antwerpen, 10 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen-West. En op de E34... ook al naar Antwerpen, 10 minuten van Melcelen tot in Sint-Anna-Linkeroever.
1: De zomer van je leven. Nostalgie.

is niet echt het weer om te slowen, hè, met die plakkerige, oververhitte lijven tegen elkaar. En nochtans kon het met Peaches en Herb en hun Reunited. Zometeen neem ik je mee naar de zomer van 1971, want dat is de zomer waarin een iconische groep hun eerste optreden gaf als klein, nog onbekend bandje, maar dat zou vlug veranderen. Wie het zijn, vertel ik je straks. Eerst mag Neil Diamond zingen over Cracklin' Rosie. En ik heb ook een 80's succes van Laura Branigan, Self Control.

0: had wel een paar successen in de 80's, maar dit is en blijft toch mijn favoriet. Self-Control van Laura Branigan. Roy Orbison komt eraan met Oh Pretty Woman.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst neem ik je mee naar het jaar 1971. De hele dag kijken we terug op de zomer van dat jaar. Zo is de zomer van 1971 de zomer waarin Queen hun allereerste optreden gaf. Het gebeurde op 2 juli 1971 in een school in het Surrey College in Engeland. Queen ontstond uit Smile, de band van Brian May en Roger Taylor. En toen een zanger vertrok, kwam Freddie Mercury erbij. En kort daarna, in februari 1971, John Deacon, de bassist, waarmee de klassieke bezetting van Queen compleet was. Het optreden op 2 juli 1971 was hun eerste concert in die klassieke bezetting. Met de vaste vier, en wordt dan ook gezien als het moment waarop het allemaal begon. Dat wil echter niet zeggen dat het zomaar een optreden was. Freddie Mercury die hechtte er heel veel belang aan. Hij was op dat ogenblik al heel bezeten en met alle details bezig. Zo gaat het een verhaal dat hij niet tevreden was met het t-shirt dat John Deacon die dag droeg. Het paste niet bij de stijl van Queen en een podiumuitstraling. En dus regelde Freddie Mercury voor hem last minute nog een ander t-shirt. Het zijn de details die het hem doen. Op 2 juli 1971 gaven ze dus hun eerste optreden ooit en zouden de mensen in het publiek op dat ogenblik beseft hebben dat dat een iconisch moment zou worden. Wellicht niet, maar het begin van een groep die de wereld zou veroveren. Het begin van Queen dus. Hits hadden ze nog niet in de zomer van 1971, dus dat wordt iets anders. En dat is de eerste solo-single van Paul McCartney na de breuk met de Beatles een jaar eerder. Another Day.

Dit was de inspiratie voor de film Pretty Woman, of toch alvast de titel van die film met Richard Gere en Julia Roberts, blijft een van mijn favorieten. Oh, Pretty Woman. Zowel de film als het nummer van Roy Orbison natuurlijk. En dit is Leopold Noiré, Vous, C'est l'amour.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ik ga je heupen nog eens aan het werk zetten. Haal je beste Latin moves boven voor de Gibson Brothers, maar eerst de Eagles. Your golden years. Een Hotel California. Nostalgie Plus. 5:00, Sander Pape is er met nieuws.
3: Goedemiddag. In Nederlands Limburg is er een grote brand uitgebroken in het natuurgebied de Rosmolen. 300 campinggangers uit de omgeving zijn al geëvacueerd en de brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen, laten ze weten. En dat is nodig, want door de droogte kan het vuur zich erg snel verspreiden. Op dit moment springt het van de ene boomtop naar de andere, wat blussen dan ook nog eens erg lastig maakt. De hulpdiensten roepen op om de omgeving te vermijden en de nationale spoorwegen hebben het treinverkeer ook aangepast in de regio. In de Ronde van Polen heeft Jonathan Milan gesprint voor de zege. De Italiaanse kampioen van Little Trek heeft daarmee de openingsrit gewonnen in de 83e editie van de Ronde van Polen. Daarmee haalde hij het in de sprint van de Fransman Paul Manier van Soudal Quickstep en de Brit Noah Hobbs van AF Education Easy Post. Op dit moment, iets verder in Frankrijk, zijn de dames in de Tour de Femme nog aan hun rit van de dag bezig. Het nummer 1722 is actief voor iedereen die hulp zou nodig hebben bij stormschade of wateroverlast. Dat klinkt misschien vreemd met de tropische temperaturen van vandaag, maar het KMI waarschuwt vanavond en vannacht, vooral in het zuiden van het land, voor stevige onweersbuien met lokaal zware windstoten en mogelijk zelfs hagel. Voor levensbedreigende situaties bel je wel nog steeds het noodnummer 112. Blijft zonnig en warm vandaag, heel warm zelfs met maxima tot 36 graden. Deze namiddag zijn er lokaal wat frissere onweersbuien mogelijk. Morgen krijgen we dan opnieuw volop de zon te zien, met ook wat wisselende bewolking met hier en daar ook enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 33 graden dan. Woensdag duiken we onder de 30 graden, wordt het wisselend bewolkt. De rest van de week krijgen we zon en wolken rond een iets aangenamere 24 graden.
2: Dankjewel, Sten. Waar vlieg je 10 minuten onderweg of meer natuurlijk? Dat kan ook wel op de Antwerpse ring richting Nederland. Eerst 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En dan nog eens een half uur van Antwerpen-West tot in Borgerhout. Op de E34 naar Antwerpen komen er 20 minuten bij van Melsede tot Sint-Anna-Linkeroever. E17 naar Antwerpen tot 10 van Kruijbeke tot Antwerpen-West. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 10 minuten tussen Leugenberg en Antwerpen. Noord.
4: De zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

Zomervibes met The Gibson Brothers, Latin America. En ja, zomervibes, dat kan ook moeilijk anders, hè, met temperaturen tot 36 graden. Wat een weer alweer en wat een zomer. Ik las trouwens dat het vandaag de dag van de watermeloen is. Jawel, dat bestaat ook ieder jaar. Op 3 augustus wordt er blijkbaar een dag gewijd beter aan het meest verfrissende zomerfruit, aan de watermeloen. Dus het is misschien een idee voor vanavond. Watermeloen met, ja, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld feta en munt. Moet je eens proberen, dat is altijd goed. En zeker met dit weer. De komende minuten is het aan de dames. Ik heb de Queen of Soul, Aretha Franklin. En dit is Al Suzy Quatro.

0: Aretha Franklin, ze kon het als de beste emotie en een groove samenbrengen in een nummer. Het gaat over jaloezie en macht, ook in een relatie. Chain of Fools van Aretha Franklin. Straks een van die vele toch wel zomerse nummers van Julio Iglesias. Die geef je meteen zin in zon, in zee, in vakantie. En dat is ook zo met Kiereme straks. Eerst onder andere Steve Harley samen met Cockney Rebel. Make me smile.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
8: Maakrie in Ronsen.
9: Nu verleng de solde.
8: In Ronsen of op maakrie.be.

Het heeft een leuk gitaarlijntje, vind ik dit nummer. Blijft echt in je hoofd zitten hoor. Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile. Coolio Iglesias, beloofde ik jou. Die krijg je dus ook met Jeremy. En dit is El Tipau, China in Your Hands.

Weet je wat ik het leukste vind aan vakantie? Dat is stadjes ontdekken en van dorp naar dorp rijden met muziek vandaar op de radio. Wel, dit zou een goede zijn voor in de auto. Op vakantie in Spanje. Het hele uiveren van Julio Iglesias Quiereme. Spanje is ook het land van de stierenvechten. Straks de matador van Garland Jeffries en Middle of the Road, Sacramento. Eerste weg op hier met de files waarin je 10 minuten of meer verliest. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Daar schuif je 3 kwartier aan tussen Strombeek, Bever en Zellik. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en slechts 1 rijstrook is er beschikbaar. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van... een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen. Antwerpen-West en ook eens 10 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Brussel 10 minuten van Meissen tot in Londerzeel. Ook daar is een ongeval gebeurd. Op de E19 vanuit Antwerpen 10 minuten tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. En op de Brusselse binnenring ook nog 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot in

Matador van Garland Jeffries in Amsterdam vindt momenteel de World Pride plaats, nog tot en met zaterdag. En vorige zaterdag, eergisteren dus, stond Madonna daar op het podium. En dat deed ze niet alleen, want ze verraste de bezoekers met Kylie Minogue als special guest. Zij die erbij waren, die waren naar verluid lovend, laaiend enthousiast. En ja, je zou verminderen, denk ik, met de twee iconen van de pop samen, Madonna en Kylie Minogue. Ik heb Madonna nu met een van haar grote 80's hits. En dat is het heel dansbare Into the Groove.

0: Ze zeggen wel eens dat je vlugger verliefd wordt als het warm is. Wel, dat zou wel eens kunnen kloppen als ik dit hoor. Kiss You All Over van Exile. Straks in de 90s zomerhit van As What Shine.
1: De zomer van je leven.
0: Eerst kijken we nog even terug op de zomer van 1971. Dat hebben we de hele dag gedaan hier bij Nostalgie Plus. Met ieder uur herinneringen en natuurlijk ook muziek uit die zomer. En dit uur doe ik dat voor het laatst zo. Want de zomer van 1971 is onder andere ook de zomer van Nicole en Hugo. En hun nummer Goedemorgen Morgen. Want dat deed het toen heel goed in de hitlijsten die zomer. Nicole en Hugo wonnen eerder dat jaar Canzonissima, de Belgische preselectie voor het Eurovisie Songfestival. Anne Christie was nogthans de grote favoriet met Dag Vreemde Man. Maar Nicole en Hugo gingen als outsider met de zege lopen. En wonnen dus met Goedemorgen Morgen. Een week voor de start van het Songfestival sloeg het noodlot echter toe en werd Nicole geveld door geelzucht. En daardoor moest het duo op het laatste afzeggen. De BRT besloot om een nieuw duo met hetzelfde liedje te sturen. En dat werden Lily Castel en Jacques Raymond. Zij moesten meteen vertrekken. En pas op het vliegtuig richting Ierland, waar het Songfestival dat jaar doorging, zongen ze het lied voor het eerst en konden ze de danspasjes inoefenen. Een succes werd het echter niet, want Lily Castel en Jacques Raymond eindigden als 14e op 18 deelnemers. En het zou uiteindelijk de versie van Nicole en Hugo worden die de hitlijsten haalde. Stond op de 6e plaats in de zomer van 1971.

Shine Like a Star, dat is wat de Noorse renster Sigrid Hougset ook gedaan heeft. Want ze heeft vandaag de rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Nadat ze 90 kilometer op kop reed. Lotte Kopecky die kwam tot 10 seconden, maar kon niet winnen en werd uiteindelijk tweede. Het is bijna 6 uur, maak er een mooie avond van met de muziek van Nostalgie Plus. En met Elton John en Kiki D straks na het nieuws. Ik zeg goodbye en tot morgen met Jackson 5.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Een goede avond. In Nederlands-Limburg is er een grote brand uitgebroken in het natuurgebied De Rosmolen. 300 campinggangers uit de omgeving zijn al geëvacueerd. En de brandweer bestrijdt de brand met zeer veel mensen en voertuigen, laten ze weten. En dat is nodig, want door de droogte kan het vuur zich erg snel verspreiden. Op dit moment springt het van de ene boomtop naar de andere. Wat blussen dan ook nog eens erg lastig maakt. De hulpdiensten roepen op om de omgeving te vermijden. En de Nationale Spoorwegen van Nederland hebben het treinverkeer ook aangepast in de regio. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die een trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar die keurt de meeste aanvragen af, omdat het de veiligheid niet verhoogt. Pas als er te vaak te snel gereden wordt op het traject of als er veel slachtoffers vallen, is zo'n trajectcontrole zinvol, klinkt het bij het agentschap. Het noodnummer 1722 is actief voor iedereen die hulp zou nodig hebben bij stormschade of wateroverlast. Dat klinkt misschien vreemd met de tropische temperaturen van vandaag, maar het KMI geeft code geel voor vanavond en vannacht. Vooral in het zuiden van het land. Stevige onweersbuien worden daar verwacht, met lokaal ook zware windstoten en mogelijk zelfs hagel. Voor levensbedreigende situaties bel je wel nog steeds het noodnummer 112. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met plaatselijk ook kans op onweerachtige buien. Minima vanavond tussen de 18 en de 23 graden. Morgen krijgen we opnieuw afwisselend de zon, daarna ook wat bewolking te zien en wordt zo'n 33 graden dan. Woensdag duiken we terug onder de 30 graden en wordt het ook weer wisselend bewolkt. De rest van de week ook afwisselend zon en wolken rond een iets aangenamere 24 graden dan.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Het beste uit de

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: DSM.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Your Golden Years.
3: Nostalgie Plus.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

Goedenavond. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nog niet onder controle. In het natuurgebied de Rosmolen staat er op dit moment zo'n 21 hectare in brand. Het gaat om ongeveer een vijfde van het volledige gebied. De Nederlandse brandweer is massaal ter plaatse en er helpen ook 3 helikopters van Defensie mee in het bestrijden van de vlammen. Maar omdat het vuur van de ene boomtop naar de andere overspringt, is de brand heel erg moeilijk te blussen. De hulpdiensten roepen dan ook op om de omgeving te blijven vermijden en de Nationale Spoorwegen van Nederland hebben het treinverkeer ook tot laat vanavond aangepast in de regio. De eilandstaat Nauru heeft zijn naam officieel veranderd naar Republiek Nauero. Dat heeft de president op zijn sociale media aangekondigd. Met die wijziging keert het land terug naar haar traditionele benaming en wil het de nationale identiteit en het culturele erfgoed versterken. De naam van het eiland werd door Europese kolonisatoren op het einde van de 19e eeuw aangepast omdat ze moeite hadden om de originele naam uit te spreken. Het land in de Stille Oceaan is na Vaticaanstad en Monaco het derde kleinste ter wereld. En Sigrid Uttergoes-Hauwzet heeft de derde rit van de Tour de France Femme gewonnen. De renster startte vandaag nog in Zwitserland, maar maakte snel de oversteek richting Frankrijk, waar de rest van de ronde doorgaat. Onze Lotte Kopecky demareerde flink op een 75 kilometer van de streep, maar kon uiteindelijk Hauwzet niet meer inhalen. Zij zat iets eerder in de vlucht en na een straffe ontsnapping en een solo van bijna 90 kilometer finishte de 27-jarige Noorse in Poligny als eerste. En naast de ritoverwinning neemt ze daarmee ook het geel over van Lorena Wiebes. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt, met plaatselijk ook kans op onweerachtige buien, vooral in het zuiden van het land. Minima liggen tussen de 18 en 23 graden. Morgen krijgen we opnieuw afwisselend de zon te zien, daarna wat wolken. We tikken dan ook nog zo'n 33 graden aan. Woensdag duiken we onder de 30 graden en wordt het wisselend bewolkt. Net zoals de rest van de week trouwens, al daalt de temperatuur dan wel naar een aangenamere 24 graden.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook.
2: Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 x 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Your golden years. Nostalgie Plus.